0: mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 23 mei 2026 en ik ben Paulien Roesink. U luistert naar een nieuwe aflevering van SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag kunt u kennis maken met Arnold van Rooyen. Hij is van huis uit kustwaterbouwkundige en woont al 10 jaar in Perth, waar hij lesgeeft aan de University of Western Australia en onderzoek doet naar zeegras en andere ecosystemen. In dit uur hebben we ook een nieuwe Nederlandse taalles met als thema wandelen. En in de aflevering van de speciale SBS-serie Fuel in Focus bekijken we enkele gratis en onafhankelijke ondersteuningsdiensten die beschikbaar zijn om mensen te helpen bij financiële stress. Dat, de actualiteiten in Nederland en muziek allemaal straks, maar nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
3: SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
2: De coalitie heeft beloofd kleine bedrijven te steunen nu de onrust groeit over de belastingwijzigingen die van invloed zijn op de vermogenswinstbelasting. In zijn reactie op de begroting schetst de schaduwminister van Financiën Tim Wilson de visie van de Liberalen.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Voormalig premier Paul Keating heeft de door Labour voorgestelde wijzigingen in de winstbelasting gesteund. Hij stelt dat de hervormingen structureel gezond zijn en de gelijkheid op de woningmarkt zullen vergroten. In een felle verklaring zei hij dat de oproepen om winst te scheiden van startkapitaal en aandelen een economische verstoring in stand zouden houden die kapitaal boven inkomsten uit loon en salarissen bevoordeelt. Oppositieleider Angus Taylor noemde de opmerkingen van Keating onzin.
4: I'm not going to be lectured to by someone who thinks that putting Australian values at the center of immigration policy is racist.
2: De opmerkingen van Keating kwamen een dag nadat schaduwminister van Financiën Tim Wilson tijdens de presentatie van zijn tegenbegroting bij de National Press Club de begroting van Labour had omschreven als een aanval op ambitie die de ladder naar kansen onder mensen vandaan trekt.
5: Last Tuesday night, Australia was hit with an economic earthquake and its epicenter was Canberra. There were warnings in the weeks prior that many Australians didn't believe the tremors would reverberate out to them. And following Tuesday, they have been hit by aftershocks that have struck at their very confidence.
2: Sommigen in het midden- en kleinbedrijf en de start-up sector hebben hun bezorgdheid en woede geuit over de wijzigingen in de korting op de vermogenswinstbelasting die Labour vorige week in haar 5e federale begroting aankondigde. De coalitie heeft geprobeerd om van dit sentiment te profiteren, onder meer door hervormingen voor het midden- en kleinbedrijf te beloven.
5: The coalition government will consult on a Small Business Act, and we are proposing at least 4 pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business. A right to be paid, because cash flow is king. And we will have a legal maximum payment term to small business from government and big business. A right to be heard. And this is particularly appropriate right now.
2: Wilson zei dat zijn telefoon is overspoeld met berichten van bezorgde kiezers.
5: The innovators, disruptors, risk takers and builders of this country have worked out this Prime Minister. He's the guy in that group assignment that does none of the work but still wants the grade.
2: Het internet staat vol met door AI gegenereerde memes waarin de premier ervan wordt beschuldigd door de voorgestelde belastingwijzigingen van de regering een stille zakenpartner van 47% van bedrijven te worden. De Labour-partij heeft voorgesteld de belasting op vermogenswinst.

0: is te aan te passen door de huidige korting van 50% voor bezittingen die langer dan een jaar worden aangehouden, te vervangen door een systeem gebaseerd op inflatie met een minimumbelasting van 30% op de daadwerkelijke winst. De wijzigingen gaan juli volgend jaar in en experts zeggen dat online de impact van de maatregelen vaak wordt overdreven. Minister van Financiën Jim Chalmers heeft echter erkend dat het beleid mogelijk moet worden aangepast om de start-up sector te ondersteunen.
1: Well, we've made it clear that we're consulting with the start-up sector. We made it clear privately before the budget and in the budget papers and publicly after the budget that there are some issues particular to the start-up sector which have been the focus of our consultation. And so we're consulting with the sector in good faith to see if there's a way through there that we can both live with.
0: Hij zei dat de alternatieve begroting van de coalitie zou leiden tot grotere tekorten, meer schulden en inflatie.
1: And today was the least coherent, least credible shadow treasurer hit out after a budget than anyone can remember. Now Tim Wilson's misinformation and his lies didn't last 30 minutes of scrutiny at the National Press Club.
0: De coalitie heeft beloofd de wijzigingen in de vermogenswinstbelasting, negative gearing en de discretionary trust terug te draaien. Deze trusts zullen vanaf juli 2028 onderworpen zijn aan een belastingtarief van ten minste 30%. In plaats daarvan beloven ze een einde te maken aan de progressieve belastingverhogingen door de inkomstenbelastingtarieven te indexeren aan de inflatie. Volgens hen zou dit de belastingbetalers in het eerste jaar $250 opleveren, oplopend tot $1000 in het vierde jaar. Tim Wilson wilde niet zeggen hoe de coalitie de kosten zou dekken, die naar verwachting meer dan $22 miljard zullen bedragen.
2: What I said in my speech is that there's going to be one hell of a clean-up job after this government. We don't have very much confidence in their current spending and their current budget. There seems to be taxes that they haven't disclosed. The Prime Minister is even flagging additional increases in income tax that weren't within this budget. So it's impossible to say with any confidence about where we're going to be in 2 years' time.
0: Hij zegt dat de coalitie zich zal richten op het terugbrengen van de begroting naar een duurzaam niveau en erkent dat bezuinigingen nodig zullen zijn om de kosten van het belastingbeleid van de coalitie te compenseren.
2: Well, there will be offsets, meaning there will be yes cuts because there will be different parts of the program of programs that the government is wasting money on. As I said, the government is trying to desperately cut their own budget right now in different parts because they have created these honeypots, particularly in public programs, that are going to fraud, waste and corruption. They've been dragged there kicking and screaming to make sure that public money is used to appropriate purposes. We want to rebalance the budget back in favour of Australians away from fraud and organised crime.
0: Tijdens zijn toespraak sprak Wilson over de noodzaak om de Australische waarde van een eerlijke kans te beschermen. Maar in tegenstelling tot Angus Taylor noemde hij migratie niet. De coalitie stelt voor om aanzienlijke, maar nog niet gespecificeerde bezuinigingen door te voeren op de netto-immigratie vanuit het buitenland door de aankomst afhankelijk te maken van de bouw van nieuwe woningen. Wilson liet ook zijn nieuwe idee om permanente inwoners de toegang tot de NDIS en sociale voorzieningen, waaronder gezinsbijstand en ouderschapsverlof, te ontzeggen, achterwege. Tijdens de vragenronde na de toespraak vroeg SBS-politiek correspondent Navin Razik aan Wilson hoe dit strookt met een eerlijke kans.
2: The objective of the Australian project and Australian public services primarily to benefit Australian citizens. We of course have included grandfathering measures in our proposals. We've excluded things like health and education. But let's be clear about this. If you want a nation of a fair go, I don't believe that we are setting new Australians up for success if we're saying the solution to your problems or your challenges is to become welfare dependent.
0: In een verklaring heeft de Federation of Ethnic Communities Councils of Australia gezegd dat migrantengroepen die dezelfde belasting betalen recht zouden moeten hebben op dezelfde uitkeringen. Dit was een bijdrage van Tim Mitchell voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
3: SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
0: Analoge apparaten maken.

0: Een comeback bij de meest technisch onderlegde online generatie aller tijden, Generation Z. Waarom gebruikt Generatie Z technologie uit een tijdperk dat ze zich niet herinneren?
1: SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook.
0: Ashayeen Sharif is 24 en gebruikt zijn telefoon als een vaste lijn. Hij heeft geen sociale media en luistert naar muziek op een iPod met 16 gigabyte opslagruimte. Hij houdt deze levensstijl al anderhalf jaar vol.
2: At first, making significant changes to my relationship to different technologies was something I did out of curiosity, of wanting to know how different things could be. Then after maybe a month, it became like, wait, it's serious. Like this is kind of so good and I want to keep this up indefinitely. After about 6 months, it became just like how I lived. Like I didn't even think about it.
0: Hij merkte een verbetering in zijn cognitieve en sociale leven, ondanks dat veel leden van zijn generatie afhankelijk zijn van online sociale contacten. Generatie Z gebruikt het meest sociale media, maar is ook de generatie die het meest geneigd is een simpele smartphone te kopen.
2: The grass is greener on the side with real grass.
0: Generatie Z is de eerste generatie van zogenoemde digital natives, waarvan de meesten niet weten hoe een wereld zonder smartphone eruit ziet. De 21-jarige Albert Molloy heeft de diagnose ADHD, maar hij gelooft dat zijn symptomen zijn verergerd door een slopende levenslange telefoonverslaving.
3: I see people like my roommate. Her phone died the other day, and then she still went out of the house just without her phone. And I was like, how the f*** do you do that? Like, that's just such a foreign concept to me, not having your phone with you at all times. If I wasn't on social media during high school, and I wasn't trying to fit in and shape how people see me online compared to, like, in real life, if it wasn't such a prominent part of my youth, I think I'd be much better off and I wouldn't be so dependent on my phone.
0: Een rapport van McKinsey uit 2022 stelde dat Generatie Z geen onderscheid maakt tussen online en offline leven. Voor veel digital natives worden sociale media hun realiteit, zelfs als dat niet zo is. De 21-jarige Julian Kagan raakte al op 10-jarige leeftijd betrokken bij de alt-right-beweging.
4: It's very easy to listen to engaging online personalities and join groups that agree with you because you feel like you're part of a community, which is a nice feeling, especially when you're younger and you're feeling a bit ostracized maybe in your real life. So online, you join this group that people agree with you and you're part of a community. Even when they start talking about toxic or dangerous topics, you begin to rationalize that in your head.
0: Dr. Brittany Ferdinand is docent digitale media aan de Universiteit van Sydney. Zij is van mening dat algoritmische culturen mensen online gevangen houden.
5: So, echo chambers are one thing that are a byproduct of algorithmic cultures. And also, I guess it just gives us a real filtered idea of the world, particularly for young people who a lot of them receive their news and their world current affairs through social media. You can train your algorithm, but at the end of the day, the algorithm acts as a cultural intermediary.
0: Het afgelopen jaar zijn er trends ontstaan die werking van het algoritme ondermijnen. Trends zoals neutral, digitale minimalisme en het concept van de chronicle offline. Volgens een toerismeonderzoek uit 2025-26 overwoog meer dan 76% van de Australiërs tussen de 18 en 25 jaar om in de zomer een digitale detox te doen. De 24-jarige Ben Smith werkt in een winkel met analoge media in Sydney. Hij luistert naar muziek op CD's.
6: I personally like to use CD's like in the car. It's always nice. Vinyl, I'm not, I kind of

0: advertising.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: You want to have a laugh if a photo, you know, has your friend blinking or you're blinking in it. Like, it's quite sweet. I think it's really, really wholesome.
5: Het verlangen naar face-to-face interacties heeft ook geleid tot een groei van sociale clubs. Dr. Ferdinand zelf runt een boekenclub.
4: I do think that the reason why these social clubs are becoming so big in Sydney is because like we have digital fatigue. We are yearning to meet people and connect with people offline. And I think that's the whole thing, right? Like people aren't just looking for community, but they're looking for connection that feels like intentional and embodied.
5: Maar digitale vermoeidheid betekent niet per se dat jongeren helemaal offline willen gaan. Als Jean Sharif gelooft dat tijd offline doorbrengen zijn relatie met de online wereld heeft verbeterd.
6: The internet is so much more than social media and the subscription economy, like streaming websites. I feel like over the past few years, I have come to find niches in the world wide or web that I really like. And it's like websites that remind you of when we were kids and say, like, if you'd had to learn HTML coding in like year 7 or 8 or something, and you were like kind of okay, but kind of really bad at it, and you made this ugly looking website. People still make those websites and they make the coolest things ever. I found this website where someone teaches you how to code like a Java script that will turn anything you hover over into like hearts on any random website.
4: So it's less about the rejection of technology and more kind of a recalibration of how we want to live with it. So I don't think we want to live in media anymore. We want to live alongside it.
5: Dit was een reportage van Zoe Brock voor SBS Nieuws. En de Nederlandse vertaling werd verzorgd door SBS Dutch. Welkom terug bij SBS Dutch. Straks de nieuwste aflevering van Leer Nederlands over wandelen. Maar eerst. Nederland ligt beneden zeeniveau en kent daardoor de nodige uitdagingen met water. The place to be voor een kustwaterbouwkundige, zou je denken. Toch belandde Arnold van Rooyen ruim 10 jaar geleden in Perth, waar hij nu werkt als universitair docent en onderzoeker aan de University of Western Australia. In het volgende gesprek vertelt hij onder meer over de verschillen tussen de kustlijnen van Nederland en West-Australië, het belang van marine ecosystemen, zoals zeegras, en hoe er op de universiteit onderzoek gedaan wordt in de golfgoot.
7: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
5: Ja, Arnold, laten we beginnen bij het begin. Je hebt dus kustwaterbouwkunde gestudeerd aan de TU in Delft. Wat doet een kustwaterbouwkundige eigenlijk?
8: Om het heel kort samen te vatten, kijken we naar de kust en hoe we die het beste kunnen beschermen. Zoals mensen waarschijnlijk weten, is Nederland natuurlijk ligt heel laag. Dus kustbescherming is daar een belangrijk iets. En ja, dus we kijken naar manieren om te beschermen, maar dat houdt ook in dat we kijken naar golven, stromingen, getij, stormen en hoe die van invloed zijn op de kust. Hmm. En hoe we dan daar ons beste tegen kunnen beschermen, zeg maar.
5: Ja, nou staat Nederland wereldwijd heel hoog aangeschreven als het om watermanagement gaat. En ik denk dan is Nederland de place to be ook voor een kustwaterbouwkundige. Maar jij zit in Perth, hoe ben je daar beland?
8: Ja, klopt. Nou ja, ik heb dus inderdaad in Delft gestudeerd. En daarna heb ik 4 jaar bij Deltares gewerkt. Deltares is een onderzoeksinstituut in Nederland dat zich ook bezighoudt met kustbescherming. Dus ik heb daar toen 4 jaar gewerkt, maar ik had altijd wel in mijn achterhoofd dat ik nog een keer wilde promoveren. Dus dat is met name een master, maar ik wilde altijd nog wel een keer nog wat verder leren. Ook omdat er bij Deltares heel veel collega's rondlopen die dat ook hebben gedaan. En ik dacht, nou, het is toch wel mooi om daar nog een stap in te maken. Maar ik zat wel een beetje van, waar ga ik dat dan doen? En want ik had ook al mijn achtergrond in Delft. Dus ik wilde een beetje rond te kijken om

0: ergens anders dan naartoe te gaan. En toen kwam ik mijn professor, waar ik nog steeds veel mee samenwerk en die uiteindelijk mijn promotor werd, die kwam ik tegen bij de Altaris. Die werkte samen met collega's en die zei van, nou ja, Arnold, waarom kom je niet naar Australië? We hebben hier studiebeurzen waar je een voorstel voor kan schrijven en ik denk dat je een goede kans maakt. Dit is wat ik doe en ik wist wel wat voor werk hij deed, dat leek me wel interessant. Dus ik dacht van, nou, we schrijven gewoon een voorstel een beetje soort van de Bonnefoy en dat werd gehonoreerd. Dus de Australische overheid die gaf mij een beurs, zowel mij en mijn vrouw ook. Ook een beurs voor promotie. Dus toen was het van, ja, gaan we het doen of gaan we het niet doen? En ik was nooit in Australië geweest, nog nooit in Perth geweest.
1: Nee.
0: Ik dacht, gewoon maar doen, avontuur.
1: En hoe lang is dit nu geleden?
0: Dit was in 2015, dus dit is meer dan 10 jaar geleden nu.
1: Ja, dus het bevalt goed, kunnen we concluderen.
0: Ja, nee, het valt zeker goed. Dus in eerste instantie was het denk ik wel meer het idee van, nou, we gaan er voor 4 jaar naartoe en dan na dat onderzoek weer terug. Maar ja, halverwege werd onze oudste zoon geboren en we hadden het hier gewoon echt wel naar de zin en het leven beviel ons goed en er waren gewoon ook kansen na afloop van de promotie om hier te blijven en gewoon heel interessant werk te doen. En zodoende zitten we nog steeds.
1: Ja, is er nou heel veel verschil in de kust in Nederland en hier, afgezien dan van het hoogteverschil?
0: De verschillen zijn best wel groot. Zowel de kust zelf, maar ook hoe die wordt gemanaged, zeg maar. Dus ja, de kust zelf, Australië heeft een gigantische kustlijn. Dus dat verschilt enorm van noord tot zuid, van west tot oost. Maar ja, als ik kijk naar Perth en Western Australia, is dit natuurlijk relatief soort van ongerept. Dus we hebben wel Perth, waar natuurlijk wat stedelijke ontwikkeling is. Maar daarbuiten is het relatief beperkt. Het is veel echt natuurlijke kusten nog. Terwijl Nederland wordt eigenlijk elke centimeter wel gemanaged. Mm. Zou je kunnen zeggen. Er is altijd een groot verschil. Maar we hebben ook veel meer ecosystemen. Er zijn riffen, dus koraalriffen, maar ook rotsriffen. En sowieso is de kust niet uniform, zeg maar, gelijk in met Nederland. In ieder geval de Hollandse kust en waar ik veel mee bezig was bij de Altaris.
1: Mm-hmm. En hier doe je onderzoek naar die marine ecosystemen en hoe die dan die kustprocessen beïnvloeden. Kan je een paar voorbeelden geven van zo'n ecosysteem, van zo'n marine ecosysteem?
0: Ja, nou, de meest bekende is waarschijnlijk mangrovenbossen. Daar is best wel veel onderzoek al naar gedaan, van hoe mangrovenbossen de kust beschermen. Maar we vinden eigenlijk steeds meer dat ook zeegras, koraalriffen, en zelfs algen, dus kelp, zeewier eigenlijk, dat ook best wel belangrijk kan zijn. Ook oesterriffen. Eigenlijk alles wat in de zee groeit heeft een effect. En dat kan vrij klein zijn, maar over meerdere jaren en meerdere decennia blijkt dat toch heel belangrijk te zijn in hoe dat, zeg maar, dan de kust beschermt en hoe het de golven afremt en hoe het stroming afremt en hoe het dan zorgt dat het zand eigenlijk beter blijft liggen dan als je dat niet zou hebben.
1: Hmm, bijvoorbeeld zeegras, hè? Dat is een van jouw specialiteiten.
0: Ja.
1: Kan je uitleggen hoe dat dan de kust beschermt?
0: Ja, als je zeegras hebt, zoals hier vooral in Western Australia, hebben we gewoon echt hele grote zeegrasvelden, van die meadows. En die zorgen gewoon voor dat de golven een klein beetje afremmen, dat ze een beetje van hun energie verliezen. En dat is vooral dan tijdens de kalme condities. En dat zorgt ervoor dat er net wat minder van de energie van de golven op de kust, zeg maar, neerslaat. En daardoor het zand eigenlijk ietsje beter blijft liggen en daardoor de kust eigenlijk wat stabieler is. Dus we kijken heel veel naar van hoe kunnen we dan ook, zeg maar, het management informeren van dat zeegras is niet alleen maar voor de vissen en voor de ecosystemen zelf, maar ook gewoon als een kustbeschermingsmiddel, dat je dat gewoon, je wilt het liefst gaan beschermen en misschien zelfs herstellen op sommige plekken.
1: Mm-hmm. En hoe doe je dat dan, dat uitzoeken hoe je dat kan doen?
0: Nou, we hebben een golfgoot op onze universiteit. Dus we hebben eigenlijk een soort langgerekt zwembad. Zo moet je dat zien. Ongeveer 1,5 meter breed, 50 meter lang. En daar kunnen we golven in opwekken. Hele realistische golven die je ook in de zee zou kunnen vinden. En daar zetten we dan modellen neer van dit soort ecosystemen. Dus we hebben dan modellen van zeegras die we daarin zetten. En dan kijken we naar hoe, zeg maar, hoe dat zeegras dan de golven beïnvloedt. En eigenlijk hebben we elk ecosysteem wat je kunt bedenken daar wel ingezet en onderzoek naar gedaan. En daar halen we een beetje onze meeste soort van kennis vandaan. En wat we dan vaak doen is dat dan in computermodellen coderen of inbouwen. Dat we computermodellen kunnen gebruiken die al veel gebruikt worden rond de wereld. Maar dat we dan, zeg maar, beter het effect van dit soort ecosystemen kunnen meenemen in de computermodellen. Zodat dan de kustwaterbouwkundige ingenieurs die echt in de praktijk werken, die kunnen dat dan toepassen op hun studieplek of waar ze bezig zijn.

0: met hun project.
1: Ja, zoiets als zeegras, hè. Is dat een plantje wat je nog genoeg vindt of is dat ook langzaam aan het verdwijnen?
0: Je vindt het nog wel heel veel, maar het is inderdaad wel, ja, het staat wel heel erg onder druk. Dus wereldwijd zie je wel dat het, het oppervlakte aan zeegras is enorm afgenomen in de laatste decennia. Eigenlijk sinds de industriële revolutie, denk ik.
1: Ja, heeft dat dan dus daar ook mee te maken? Opwarming van de aarde, ja. De watertemperatuur die dat oploopt?
0: Ook, ja, dus vervuiling, watertemperatuur, ook visserij, bepaalde visserijtechnieken die een invloed hebben. Dus dat allemaal samen, gewoon de menselijke invloed, zeg maar, in het algemeen, dat zorgt ervoor dat dit soort ecosystemen echt wel lijden. En dat we, dat ons deeltje onderzoek hopelijk een soort van argument toevoegt, omdat dan dat we dat wel moeten beschermen ook, niet alleen maar. Nou, zoals ik al zei, niet alleen maar om zeg maar, de vissen en zo te helpen, maar ook onszelf. Want ja, wij zitten ook aan die kust en willen ook natuurlijk zorgen dat we daar hopelijk nog een tijdje kunnen blijven.
1: Ja, een van de projecten waarbij jij ook betrokken bent is van de Nature Conservancy. Wat is precies het doel van dit project?
0: We werken eigenlijk best wel veel samen met de Nature Conservancy. Dat is een hele grote stichting, oorspronkelijk uit de VS. En die doen ook veel werk in Australië. En wat zij doen is vooral focussen op hele grootschalige restauratie van ecosystemen. Dus we willen niet geen kleinschalige dingen doen, juist echt heel grootschalig dat het grote impact heeft op de ecosystemen. En wat wij dan doen is kijken van hoe ze dat kunnen optimaliseren, zodat het ook kustbescherming biedt. Of in ieder geval niet zeg maar, kustbescherming negatief beïnvloedt. Dus in dit geval gaat het om het herstellen van riffen in de Swan River. Dus in Perth hebben we de Swan River. Dat is eigenlijk een estuarium. We hebben ook getijden dat er binnenkomt. Die riffen die waren daar vroeger. Weten we van geschiedenis, zeg maar. Maar die zijn een beetje verdwenen. Meestal doordat ze overbevist zijn, zeg maar. Dus te veel oesters voor consumptie, zeg maar, zijn verwijderd. En er is geen tijd geweest om dat te herstellen. Dus dat willen ze, zeg maar, dan nu gaan herstellen in dat project.
1: Komt het ook doordat er nu inmiddels heel veel boten de Swan River overvaren? En heeft dat ook nog effect op wat er onder leeft?
0: Dat is een goede vraag. Volgens mij heeft dat niet echt een effect op de riffen zelf. Maar goed, het is niet echt mijn vakgebied, zeg maar, de ecologie daarachter. Maar waar het wel effect op heeft, is de kust. Dus in plekken zoals de Swan River, daar is inderdaad heel veel bootverkeer, jetski's. Er is een ferry die naar Rocknest Island gaat, die komt er langs. Dus dat genereert wel echt best wel wat golfjes. Die zijn er dan elke dag. En vooral als het mooi weer is natuurlijk. En dat zorgt er wel voor dat de kust op veel plekken ook een beetje aan het eroderen is. En waar wij denken dus dat die riffen kunnen daar een rol in spelen. Door dat soort golfjes dan ook te dempen. En energie ervan op te nemen. Hmm. Waardoor die dan ook wat stabieler kan worden.
1: Ja, want die riffen, dat verdwijnen daarvan, heeft dat verder ook effect op de rivier? Ik bedoel, je zegt de kust, maar de rivier zelf?
0: Ja, nou, zowel, zeg maar, de rivier die heeft zeg maar, een soort van strandjes ook. Dus ik noemde inderdaad kustlijn, maar het is eigenlijk de rivierbank natuurlijk eigenlijk. Dus ze hebben traditioneel groeit daar van die saltmarsvegetatie, zeg maar, soort riet. Maar ja, als die golfjes zeg maar, steeds dat zand weg erodeerden, dan dat riet kan het op een niet meer aan. Dat faalt dan ook, zeg maar. En dat blijft maar eroderen totdat het op een bij een weg of een huis of zo komt. Dus dat heeft best wel eigenlijk heel veel gelijk met de kust. Dat je daar gewoon erosie krijgt die op een gegeven moment gewoon negatief invloed heeft. En dat we willen voorkomen. Dus traditioneel worden daar dan van die soort muurtjes gebouwd, soort van seawalls, dus gewoon met rotsen of met soort van steen. Maar ja, dat heeft allerlei andere negatieve effecten. Dus nu is wel het idee van we willen gaan zorgen dat er weer een soort natuurlijke voorhoever komt met van dat riet. Want dat riet is op zichzelf ook een middel waarmee de golven zijn afgeremd worden en waarop je erosie minder kan worden. En dan in combinatie met die riffen zou dat een mooie oplossing kunnen zijn. In dit geval voor de Swan River, maar dit speelt ook in meerdere plekken in Australië, maar ook in de wereld.
1: Ja, hoe is het algemeen gesteld met de kust van WA?
0: Er zijn best wel veel plekken waar er wat zorgen zijn qua erosie. Dus zowel langs de kust als langs de rivierbank, zeg maar ook. Ze zijn druk bezig om dat zeg maar, uit te zoeken. Ja, wat is er aan de hand? Wat kunnen we daar het beste mee doen? Dus wel een ja, wel interessant, wat ik wel interessant vind hier is dat alles vrij lokaal wordt besloten en onderzocht. Dus het zijn eigenlijk zeg maar, de gemeenten of de councils die over de kust gaan. Dat is een keer anders dan in Nederland. In Nederland is meer nationaal iets. Ja. Dus heb je Rijkswaterstaat, die gaat over de kust. Dus dat, ja, dat is wel op zich wel complex, want die hebben vaak dan niet zeg maar, de kennis in huis om echt van dat soort beslissingen te nemen die echt, ja, die beïnvloeden niet alleen hun eigen strand, maar ook het, zeg maar, het strand van de buren.
1: Ja, en die nemen het probleem misschien dan ook niet zo snel serieus, of vanwege het gebrek aan kennis.
0: Ja, ja, dat ook. Al is mijn ervaring wel dat ze het op zich wel serieus nemen, maar dat ze dan wel heel erg vertrouwen op zeg maar, de ingenieursbureaus die ze dan inhuren om hen te helpen. Maar ja, als je natuurlijk zelf niet kan beoordelen zeg maar, wat er nou speelt en wat je nou moet beslissen, is dat lastig. Dus ik probeer ja, een aantal van die gemeentes hier dan ook een beetje daar mee te helpen en een beetje ja, een soort van reviewwerk zeg maar, te doen voor hen. En dan een beetje te helpen met hoe ze zeg maar, ook met die ingenieursbureaus dan omgaan en zeg maar, de juiste vragen kunnen stellen en uiteindelijk hopelijk de beste beslissingen voor de kust ook te kunnen nemen.
1: Hmm. Je geeft ook lessen op de universiteit. Is dit nou iets wat nog steeds populair is onder studenten?
0: Hier begint het een beetje te groeien. Het is ja, allemaal vrij recent, dus qua onderzoek was de universiteit altijd best wel hoog aangeschreven, maar qua onderwijs liep dat een beetje achter. Dus we hebben nu een aantal nieuwe onderwijsprogramma's zeg maar, die studenten kunnen volgen. Dus we hebben dan een master in oceanografie, waar nu wel het aantal studenten begint toe te nemen. We hebben een master in offshore en coastal engineering. Dus dat is eigenlijk ja, echt mijn vakgebied zeg maar, ondervalt. En dan samen met offshore, dus veel focus op offshore wind, dus windturbines, om die te ontwikkelen. Dus het begint wel te groeien. We krijgen wel redelijk veel internationale studenten. Dus we hopen wat meer Australische lokale studenten warm te krijgen voor dit vakgebied. Want er is gewoon enorm veel werk te doen. En er zijn ja, heel veel banen in ook. Maar het begint wel langzaam te komen nu.
1: Ja, nou, hou ons op de hoogte als je weer een mooie interessante projecten gaat doen erbij. Hartstikke leuk om te horen wat jouw werk inhoudt. En belangrijk werk ook, lijkt mij, voor onze toekomst. En die voor de volgende generaties.
0: Ja.
1: Dankjewel, Arnold.
0: Dankjewel, Pauline.

0: U hoorde Watermensen van de 3J's en daarvoor een gesprek met Arnold van Rooyen. We zijn zo bij u terug met een overzicht van het NOS-journaal.
1: Start de dag online op onze website sbs.com.au/dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.
0: Welkom terug. We gaan verder met de actualiteiten in Nederland. We hebben enkele grote nieuwsverhalen uit de uitzendingen van het NOS 8 uur journaal van deze week voor u op een rijtje gezet. Zondag raakte een groep van 32 wadlopers in de problemen bij Ameland. De groep was onder begeleiding van 4 gidsen bezig aan een nachtwandeling die eens per jaar wordt georganiseerd en werd overrompeld door het hoge water. Toen enkele wadlopers onderkoelingsverschijnselen begonnen te vertonen, werd de KNRM ingeschakeld.
2: Inmiddels staat wadloper Martijn weer opgewarmd aan wal, na een, zoals hij het zelf noemt, avontuurlijke ochtend.
3: We hadden eigenlijk tot 90% dus wel vertrouwen dat we dat gingen redden. En dat we om 10 uur aan de koffie op Ameland zouden zitten. Maar dat liep dus een beetje anders.
2: Ja, want hij en 31 anderen deden mee aan een nachtelijke wadlooptocht die om 2 uur vertrok vanaf het vasteland.
4: Aan het eind moesten de wadlopers een geul door om weer terug op Ameland te komen. Alleen die bleek veel dieper dan gedacht. Sommige lopers raakten onderkoeld en omdat het water snel steeg, ontstond er lichte paniek, waarna er groots werd uitgerukt.
2: Een helikopter en reddingsboten moesten eraan te pas komen om de groep in veiligheid te brengen. Een lastige operatie, zegt de KNRM.
5: Nou ja, het is heel simpel. Een wadloper die loopt het liefst niet door water, die zoekt de droogte op. En een boot heeft water nodig.
4: Dus je kon gewoon niet bij ze komen?
5: Dus wij konden niet bij ze komen, nee.
2: En dus stond de groep op een klein stukje eiland dat vanwege het stijgende water steeds kleiner werd.
3: Dus op het moment dat je die boten nog wel op afstand ziet en je ziet dat andere mensen het echt wel moeilijk hebben, dat is dan niet fijn om te zien.
2: Maar met meerdere kleine bootjes lukte het toch. De groep werd met onderkoelingsverschijnselen naar Ameland gebracht om op te warmen. Eén loper was er heftiger aan toe, die moest op het vasteland worden verzorgd.
3: Ik had het eigenlijk koud vanaf het moment dat we niet meer bewogen. Dus ik heb het eigenlijk de laatste half uur best wel koud gehad, maar eigenlijk alleen mijn onderlichaam.
2: Martijn is inmiddels met natte sokken naar huis. En ja, of er ooit nog een tochtje in zit...
3: Nou, ik vind het wel mooi zo. Ja, eens maar misschien... Nee, ik ga dit niet nog een keer doen. Nee, dat is mooi.
0: Oud-advocaat Ines Wesky is veroordeeld tot 32 dagen cel... voor het doorspelen van berichten van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi... vanuit de extra beveiligde gevangenis in Vught. De straf is gelijk aan haar voorarrest... waardoor ze niet terug de cel in hoeft.
6: Met het doorgeven van informatie heeft de verdachte dus niet alleen bijgedragen aan de voortzetting van de illegale activiteiten van de criminele organisatie, maar ze heeft ook het algemeen vertrouwen in de advocatuur ernstig beschaamd. Ze heeft de advocatuur hiermee in een kwaad daglicht gesteld. En dergelijk handelen ondermijnt de rechtsstaat. En de rechtsorde is hier daarop ernstig door geschokt. In strafverzwarende zin weegt verder mee dat de verdachte een zeer ervaren advocaat was, die zich ongetwijfeld bewust is geweest van de ernst van wat zij deed.
7: Ja, Wesky zelf was niet aanwezig bij de uitspraak. Ja, verslaggever Lidien Gevers was dat wel en is nu bij de rechtbank. Lidien, als je dit hoort, hè, zulke zware feiten die bewezen worden verklaard door de rechtbank en dan 42 dagen krijgen die je bovendien kunt wegstrepen tegen de tijd dat ze heeft vastgezeten, is dat niet gek?
8: Nou, het wekt op zijn minst verbazing. De rechter had net uitgebreid toegelicht waarom Ines Wesky schuldig wordt bevonden aan het plegen van ernstige straffen.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Reizen. Dus iedereen in de zaal dacht, dit gaat niet goed uitpakken voor Wesky. En toen kwam ze met die 42 dagen. Nou, dat kon niet iedereen meteen goed met elkaar rijmen. Maar de rechter legde het uit. Ze zei, een straf heeft geen toegevoegde waarde voor haar. Een straf moet een doel hebben, bijvoorbeeld vergelding. En in het geval van Wesky is daar eigenlijk al aan voldaan. Ze is ziek, psychisch en lichamelijk. Ze heeft veel stress gehad. Haar carrière is ten einde. Haar reputatie is beschadigd. Wat voor zin heeft het om deze vrouw van 71 jaar nog naar de gevangenis te sturen? En zelfs het Openbaar Ministerie, die dus 4,5 jaar cel had geëist, kon zich daar iets bij voorstellen.
2: Ik snap ergens wel dat de rechtbank hier ook kijkt naar een gerenommeerde advocaat die nu verwordt tot een veroordeelde verdachte. En dat de rechtbank voelt dat deze verdachte alles is kwijtgeraakt door deze zaak. Dat voelen wij ook. Het is een zaak waar denk ik iedereen mee geworsteld heeft. Openbaar Ministerie, rechtbank, advocatuur, misschien ook de media. Juist omdat we een verdachte hebben gezien, ja, die alles kon kwijtraken en ook misschien alles kwijt is geraakt door deze zaak.
3: Niet alleen Australië, ook Nederland heeft te kampen met een woningtekort en een zwaar overspannen woningmarkt. Tienduizenden euro's overbieden op een woning is tegenwoordig nodig om succesvol te zijn in het kopen van een huis. Om het verkoopproces transparanter te maken, werd 3 jaar geleden het biedlogboek ingevoerd, wat inzicht geeft in het winnende bod en hoeveel anderen hebben geboden. Maar nu blijkt dat lang niet alle bieders inzicht krijgen in het logboek.
4: De woonkamer is vrij
5: klein. Misha en Lydia zijn op zoek naar een nieuw huis.
4: Verleden jaar november werden we eigenlijk wel verliefd op een huis. Dus uiteindelijk hebben we een keuze gemaakt om daar dan een bod op te doen.
5: Een goed bod, maar net niet goed genoeg, zagen ze uiteindelijk in het biedlogboek.
4: We hebben zelf een bod ingebracht van 789.000 euro onder financiële voorwaarden. Er is een ander gunstiger bod nog ingediend, ook met financiële voorwaarden, voor 790.790 euro. Dus wij hadden het sowieso niet geworden. En er is dan nog een bod na het verstrijken van de deadline toegevoegd. Die lag iets lager, 790.000, alleen zonder financiële voorwaarden.
6: Maar die is het geworden?
4: Die is het uiteindelijk geworden, ja.
6: Na de deadline?
4: Ja. 1,5 uur na het verstrijken van de deadline. Het roept voor mij vragen op en ik heb er zelf geen comfortabel gevoel bij.
5: Zo'n biedlogboek laat dus zien dat het misschien niet eerlijk is verlopen. Maar te vaak krijgen bieders het logboek niet, erkennen ook de makelaars.
7: Ik denk dat we elke melding daarin serieus moeten nemen en daar onze processen ook continu op moeten blijven verbeteren.
5: Zo moeten NVM-makelaars sinds februari het biedlogboek standaard opsturen. Al voorkomt dat dit soort praktijken niet.
7: Het is ook heel belangrijk om aan die makelaar te vragen, hoe is dit nou gelopen? En als die consument dan denkt van ja, deze uitleg, daar kan ik niks mee. Of ik voel me benadeeld. Ik zou me dan als consument ook melden om te kijken of dit op een eerlijke manier is gegaan.
5: Maar hij durfde dat niet.
4: Ik kan me goed voorstellen dat als ik kritisch geluid laat horen, dat eerder tegen je werkt dan voor je werkt.
5: De vrees is dat het dan nog langer duurt om een huis te vinden.
3: Een parlementaire enquêtecommissie gaat 47 mensen verhoren over het beleid en de maatregelen tijdens de coronapandemie. Onder hen voormalig minister-president Mark Rutte en oud-ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Fred Grapperhaus van Justitie. Het doel is om de besluitvorming te onderzoeken.
8: Hij leidt de enquêtecommissie, die vanaf volgende week terugblikt op de coronatijd.
9: We willen leren om goed voorbereid te zijn voor een eventuele volgende pandemie of langdurige crisis.
8: Bijna 50 hoofdrolspelers, zoals Hugo de Jonge, Jaap van Dissel en Mark Rutte, worden gehoord. De commissie wil iedere week een ander thema uitlichten, zoals de impact op de zorg, de sluiting van scholen, de avondklok en de onrust. En vaccinaties en het coronatoegangsbewijs.

0: Hartstikke mooi, dankjewel.
1: Tijdens de coronacrisis werden er afwegingen gemaakt tussen de bescherming van de gezondheid van mensen en het beperken van vrijheden. En die beslissingen raakten iedereen en leidden tot diepe verdeeldheid. Hier zullen de hoofdrolspelers komen vertellen hoe die beslissingen achter de schermen tot stand kwamen. Er is natuurlijk tijdens de coronacrisis heel veel kritiek geweest. Hoe gaat die kritiek een plek krijgen in deze verhoren?
2: Nou, als ik naar ons onderzoeksvoorstel kijk, kijken wij ook naar hoe er is omgegaan met coronacritici. We kijken ook naar de grondrechtenweging van ingrijpende besluiten zoals de avondklok. Het is aan ons als commissie om er alles aan te doen om de onderste steen boven te krijgen en een goed onderzoek uit te voeren.
1: Volgende week vrijdag vinden de eerste verhoren plaats over het begin van de pandemie.
3: Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland.
1: Oud-minister Bruins en viroloog Marion Koopmans komen als eerste langs.
4: Tot zover dit nieuwsoverzicht, met dank aan de NOS.
5: De Australische benzine- en dieselprijzen blijven onder druk staan nu de huidige oorlog tussen de VS en Iran zijn derde maand ingaat. Voor veel Australische gezinnen is de druk dubbel zo groot geworden na het besluit van de Australische Centrale Bank om deze maand de rente wederom te verhogen. Mensen betalen meer aan de pomp, terwijl ze ook te maken hebben met stijgende kosten voor boodschappen, huur, hypotheken en andere basisbehoeften. In deze aflevering van de SBS-serie Australia Explained Fuel in Focus kijken we naar de gratis en onafhankelijke diensten die beschikbaar zijn om mensen te helpen financiële stress te beheersen.
6: SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
5: Imtiaz Ahmed woont in Melbourne, werkt fulltime in de IT, maar rijdt in de weekenden en 's avonds als taxi- en rideshare chauffeur om zijn gezin te ondersteunen.
7: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel. And where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
5: Hij zegt dat hogere brandstofprijzen slechts een deel van het probleem zijn. Minder passagiers, hogere platform fees en de dagelijkse kosten van levensonderhoud maken het moeilijker voor chauffeurs om rond te komen.
7: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
5: Imtiaz Ahmed overweegt nu contact op te nemen met de National Debt Helpline. Dit is een gratis, onafhankelijke en vertrouwelijke dienst die in heel Australië beschikbaar is. De hulplijn brengt mensen die financiële stress ervaren in contact met financieel adviseurs die hun rechten kunnen uitleggen en hun opties kunnen bespreken. Vicky Staff van de National Debt Helpline zegt dat veel mensen nu een groter deel van hun inkomen uitgeven aan basisbehoeften zoals brandstof en voedsel, waardoor er minder geld overblijft voor andere belangrijke uitgaven.
8: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
5: Staff zegt dat veel mensen niet beseffen dat zij het recht hebben om een regeling voor financiële moeilijkheden aan te vragen bij een bank of kredietverstrekker.
8: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
5: Volgens Vicky Staff moeten adviseurs inzicht krijgen in iemands financiële situatie om de juiste informatie en praktische mogelijkheden te kunnen bieden.
8: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
5: Er zijn 3 manieren om contact op te nemen met de National Debt Helpline. Je kunt bellen

naar 1800 007 007 of de website ndh.org.au bezoeken, waarop u ook gebruik kunt maken van de live chat dienst. Voor mensen die een andere taal spreken dan Engels, kan de National Debt Helpline tijdens een gesprek ondersteuning door een tolk regelen. Stef zegt dat de vraag naar hulp groot is, waardoor bellers tijdens drukke periodes mogelijk moeten wachten. Ze adviseert mensen die er niet doorheen komen om het later opnieuw te proberen of een andere contactmogelijkheid te gebruiken, zoals die live chat waar we het net over hadden. Mensen worden ook aangemoedigd om andere gratis diensten te bekijken die beschikbaar zijn via gemeenschapsorganisaties, waaronder de Moneycare-dienst van The Salvation Army, sommige financiële adviesdiensten van Anglicare, Community Legal Centra, Mob Strong Debt Help en het Financial Rights Legal Center. Dit was een bijdrage van Sahil Makar, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Luister gratis naar bijzondere verhalen op je tablet of mobiele telefoon. Ga naar sbs.com.au/dutch of download nu de SBS Audio app. Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. Weet u wat uitwaaien betekent? Echt een heel typisch Nederlands woord volgens mij. Nou, dat woord komt aan bod in de nieuwe Leer Nederlands aflevering over wandelen. Joyce Diebels van Dutch with Joyce geeft uitleg over handige woorden en alledaagse zinnen waar u meteen mee kunt oefenen.

Hoi, ik ben Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. So one of the things that Dutchies like to do is going for a walk. A walk, as the noun, is called de wandeling. Okay, so in a sentence that may look like, in het weekend maak ik graag een lange wandeling. On weekends, I'd like to take a long walk. So notice how we say make a long walk, and in English we say take a long walk. In het weekend maak ik graag een lange wandeling. Forest, het bos. We wandelen vaak in het bos. We often walk in the forest. We wandelen vaak in het bos. The route, same spelling, but we say de route. Deze route is ongeveer 5 kilometer. This route is about 5 kilometers. Deze route is ongeveer 5 kilometer. To enjoy, genieten. Tijdens het wandelen geniet ik van de natuur. During the walk, I enjoy nature. Tijdens het wandelen geniet ik van de natuur. Backpack, de rugzak. Like a rucksack. Ik neem altijd een rugzak met water mee. I always bring a backpack with water. Ik neem altijd een rugzak met water mee. A very Dutch word slash expression, uitwaaien. This is getting some fresh air whilst walking. There's no literal word for it other than getting some fresh air or to clear your head. So all in one word, that's what it means. Waaien is to blow, like the wind is blowing. So the idea is that you're walking, there is some wind that will help you to get some fresh air and literally clear your head while the wind is blowing sort of through your head. Okay, in a sentence, this can look like, ik waai lekker uit langs de rivier. I'm getting some fresh air walking along the river.

0: Ik waai lekker uit langs de rivier. To relax, ontspannen. Wandelen helpt mij om te ontspannen. Walking helps me relax. Wandelen helpt mij om te ontspannen. The view, uitzicht. Soms stoppen we om van het uitzicht te genieten. Sometimes we stop to enjoy the view. Soms stoppen we om van het uitzicht te genieten. The weather, het weer. Het weer is perfect voor een wandeling. The weather is perfect for a walk. Het weer is perfect voor een wandeling. To drink coffee, een koffietje doen. Na het wandelen doen we een koffietje. After walking, we drink coffee. Na het wandelen doen we een koffietje. So hopefully these are some really good words and sentences around walking, and perhaps you will go for a walk in the forest pretty soon. Hope you're having a lovely day. See you next time. Doei!
1: Ga voor meer dan 80 andere afleveringen van Leer Nederlands naar onze website of beluister ze in de SBS Audio app via Spotify of Apple Music.

Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. U kunt deze gratis downloaden in de App Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons daar onder de naam SBS Dutch. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Het journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. We sluiten deze uitzending op de radio af met Lee Towers en zijn uitvoering van I Can See Clearly Now. Ik wens u een heel goed weekend en hopelijk tot woensdag. Dag!